ade asemu aka ah boni bia wadwene awade nyin firi wo so ewo yesu kristo nazareth ni dinimo utie asempa fm 94.7 jumadia wasugusu a utie